0: Yeah, everybody's doing the Bum Bush Boogie, Country Hillbilly Boogie. En de 40e aanvang van 40e jaren in deze tijd waarin de Hillbilly Country Boogie muziek eindeutig ook vroeger pre-rockabilly invloeden te horen. In die laatste twee wochen hebben we weer voornamelijk opzichtelijk underground hillbilly en rockabilly gespeeld als New Jersey, in het bijzonder als New York, gelegen neben New York City en ook Jersey City. Inclusief daarbij ook enige platten van de Warren Brothers met Shorty en Smokey Warren. Zum bijspiel, de laatste wochen hebben we ook de Jersey Central Special gespeeld van Smokey Warren. Niet wijd entfernt van de Hillbilly Underground scene in Jersey, waar ook de Hillbilly scene in Philadelphia, waar ook Bill Haley en de 40er aan van 50er jaren is aan gevangen. Inclusief daarbij ook natuurlijk de Jukebox Cannonball of Essex Records. Nog een stufe älter is de, die nächste platte, want is ook ähnlich verwant met de Jersey Special van de Warren Brothers. Want de grede jetzt über Jesse Rogers aus den Philadelphia Hillbilly Scene, 40er jaar. Jesse Rogers en de Jukebox Cannonball.
1: All aboard for the Jukebox Cannonball.

Rampen, stampen en babben around. Tommy Ridgely waren dat met Earl Dime Boogie of Imperial Records. Uit de jaren 1949. Uit de New Orleans, Louisiana R&B scene. Zijn de grootste hit recording qua de maals in die funse jaren overigens zijn intro. Een boogie intro, namelijk Jam Up van Tommy Ridgely. Okay, right the gates of Rhythm Bump Records. How are you here? Cherry Casino and the Gamblers and Hospital Blues.

The train is rolling down the track. The Rockabilly Trio, Johnny Burnett, Dorsey Burnett en Paul Burson. Met The Train is Kept Rolling. Een original, natuurlijk van Tiny Bradshaw. Oké, de totale collector item sammler rariteit. Heute in deze Rocking 50s zendung is een Rockabilly Rarity van Romeo Sullivan en The Serenade. Damals in die 50er jaren veröffentlicht op dat kleine lokale top-notch label. Romeo Sullivan en Haunting Rhythm. Een fantastic rhythm.

Yeah, put the nickel in the jukebox and bopping and swinging around. Okay, Teddy Rich was das. Van de Rhythm and Blues. In die 50er jaren gaan we jetzt richting de actuele Europese rockabilly scene. Hier zijn de Tennessee Boys uit Portugal.

Yeah, Mario Bradley waren dat met zijn Bebop Baby. Rhythm Bump Records, Rockabilly, fantastic Rockabilly music. Okay, back to the Sun Studio again now. De legendaire recording studio van de producer Sam Phillips aan de 706 Union Avenue in Memphis, Tennessee. Inclusief daarbij natuurlijk Carl Perkins. En dat zijn de laatste eindspelingen. In 1957 gaan we jetzt hier van Carl Perkins of de platte speler. Carl Perkins, Sun Label Rockabilly en Gladdle Over.

That's it! Real Matt Rash, the from the 50s. Tune Raywaarders met Little Boogie Ding Dong. Okay, Ride the Gates met een Rhythm and Blues Klassiker. House National 54. Die allereerste originale fasson gaan we jetzt hier. Van Shake, Rattle and Roll. Of Atlantic Records van Big Duke Turner, Rose Gates.